Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

radio bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

je chelier gaan een parfum met je zijn touchet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met ander soorten druk,

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Wij weten waarom jij luistert.
1: Omdat wij weten wat jij wilt.
0: Dit is Radio Amerika.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 21:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind. Bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er

0: kranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam. Rotterdam.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio America met de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits, maar er staat nu toch een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Bij afrit Moergestel is één rijstrook dicht. Er ligt namelijk een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is onderweg. Je hebt nu een kwartier vertraging vanaf Best.

Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar, 3 kilometer, 15 minuten.

Glennis Grace. En natuurlijk DJ van 538, Edwin Evers. Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Nou, het ligt aan op wat voor reden natuurlijk. Welkom tot 11 uur op de koffie. En we zitten weer in het eind van juli. Maar dat maakt niet uit. Er komen nog meer maanden aan. En er komt nog heel veel mooi weer aan ook, heb ik gehoord. Michael Jackson. En die hebben het over We're Almost There. Zeg welkom. We zijn tot 12 uur bij je vandaag. Met heerlijke muziek. En meer kan je toch echt niet weten.

Lost Frequencies en Live It All. Gaan we naar een stukje muziek van Cool Jazz. En in de tijd van de jaren 90 was het best wel een vrij grote hit. Laten we lekker luisteren naar hem.

zo goed als instrumentaal, dit nummer van Guru Just. Maar het is wel een heel mooi nummertje. Vind ik zelf dan hoor. Infinity. Ja, even een stukje gezelligheid opzoeken. Laten we dat even doen met Mac Kisso. Hier is Surprise, Surprise. En die geef ik jullie graag allemaal. Blijf lekker luisteren tot 12 uur. En je hoort de lekkerste muziek.

Nou, vorige week stond hij nog in de tipraad en ik... Ja, ik vind gewoon dat hij een plaatsje verdient in onze Nederlandse top 40. Let me be.

Zullen we nu eventjes wat anders gaan doen? Nou, we kunnen het wel doen hoor, want dat gaan we gewoon... Wat hoor ik nou? Nee, niet nog een keer. Nee, eerst even deze. Sly Fox. Let's go. All the way. Ja, als je live zit, dan heb je dat wel eens dat je een verkeerd knopje drukt. Helaas, we hebben geen schaar bij ons. We kunnen het niet tussenuit.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan amper files deze ochtend, wel twee files voor Duitse grenscontrole. Op de A1 en de A12, in beide gevallen een kwartier vertraging.

Nou, er stond niet veel verkeer op de weg. Maar ja, dat komt ook omdat een kwart van Nederland is op vakantie natuurlijk. Daarom is het ook niet zo druk. Ja, er zijn wel eens afgesloten wegen, maar goed, dat hoort niet tot onze file, denk ik. Maar als iedereen dadelijk terug is, ga ik met vakantie voor een paar weken. Hier is Gerard Joling. And love is in your eyes.

Gerard. Doe rustig aan je stembanden, gaan helemaal naar de knoppen. Love is in your eyes. Nou, eventjes wat anders. We hebben al genoeg van dat gezelligheid. We gaan nu weer eventjes lekker op de dansvloer. Jazz it up, here's real to real.

I wanna jazz it up. Real, too real. Nou, zullen we kijken of we dan nog even een klein beetje door kunnen dansen dan? Heel misschien met Cardi B, Bad Bunny en G Balvin. Hier is I Like It.

Nou, het is wel een heel ander dansje natuurlijk dan Real to Real, hè. Ja, het kan natuurlijk altijd. Cardi B, Bad Bunny en G Balvin. I like it. I like it. Ja. I like it too. Nou, in ieder geval, we gaan lekker even kijken naar het dagelijks hitwezen. Another. En 45 Ultra, just talk to you. Nou, daar kun je zeker op dansen, dat weet ik wel heel zeker. Dus vanavond gewoon even aanvragen, dit nummer. Bij je plaatselijke DJ. En dan allemaal lekker die tafels en stoelen opzij en dan hoppa, zo die dansvloer op.

Justin Timberlake. What goes around, comes around. Ja, en hoe lekker wil je de nummers hebben op deze vrijdag? Heel lekker? Nou, luister dan maar naar dit nummer van La Belle. Hier is Lady Marmalade.

Lady Marmalade. Van La Belle. Ja, we vragen af wie is La Belle nou? Nou, dat is Patti La Belle. Patti La Belle. Die kunnen we allemaal. En dat was zij natuurlijk in de vroegere jaren. Toen noemden zij er alleen maar La Belle. Ja, kan gebeuren. Nou, we hebben er nog een aantal. Dan zit het eerste uur er alweer op. Ik denk nou, ach, een beetje meedansen weer een keertje met Hazelding. Ruth Leaving Wool. Ja. Ach. Het kan niet op.

0: Wie verlaat wie? Ja. Nou, zeg het maar. Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar
0: mij helemaal niet uit, joh. Dat, ik heb nog één plaatje. Maar ik zie dat ik nog maar ongeveer 2 minuutjes heb. Dus we gaan gewoon 2 minuutjes luisteren naar I Don't Want To Miss A Thing van Aerosmith. Tot na het nieuws. Weer. En als er is, verkeer.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Onderweg wordt het hier en daar wat drukker, maar enorme files staan er gelukkig nog niet. Wel op onthoud voor de Duitse grenscontroles, de A1 en de A12. Op dit moment 15 minuten. Dan de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16 vanuit Breda. Richting Rotterdam file 5 kilometer en 10 minuten. En een afwijkende file op de N9 naar Alkmaar toe. Vanaf Schorrol tot aan Bergen. 4 kilometer en 10 minuten.

deze groep, Splitsing, had niet heel erg veel succes. Maar wel een aantal hele mooie nummers. Zoals deze, Recht uit het Hart. En ze hadden ook nog dat andere nummer, Wind en Zeilen. Nou, even over naar het dagelijks hitwezen. DJ Gorja. En Jason Derulo en Melody.

ja, dan sta ik ergens in mijn handen te klappen hier zo. En dan staat er eentje te gillen buiten van, hey, kap er even mee. Ja, toen stampte ik op de vloer hier zo. Toen zeggen ze, helemaal niks van ze horen ook helemaal niet. Zo goed geïsoleerd. Bonnie Sinclair, clap your hands and stamp your feet. Nou, dus klappen heb geen zin, want dan krijg ik een grote mond. En ja, het andere, nee, dat ga ik ook niet meer doen. Duke Cocker, die ga ik wel eventjes lekker voor je draaien. Hier is Feels Like Forever.

Cole Porter, Feels Like Forever. Ja, en dan gaan we nu eens even over kijken naar een nummertje dat heet Rio. Maar daar zetten ze puntjes tussen, ik weet niet waarom. Het is Miss Sunshine.

meer sunshine. Wacht de tijd op 10 minuutjes. Hoi, 11:30. Lekker door met een nummertje van James Ingram en Michael McDonald. You'll be there. Ja, dat is een nummer. Dat blijft maar constant in mijn gedachten rondhangen. En ja, ik zou het wel vaker willen draaien, maar ja, als je een nummer te vaak draait, is

Ja, ja. Het dagelijkse hitwezen. Magnetic. Ach. Ja, hier hebben we hem weer hoor. Carlos Santana. En Rob Thomas.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het langzamer en het wordt ook alweer wat drukker onderweg. We naderen nu de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere file op de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een file van 10 minuten vanaf knooppunt Zonzeel door werkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En ook op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam rijdt het langzaam. Vanaf Willemstad file tot aan Numansdorp. 4 kilometer en 10 minuten, dat komt dan weer door omrijders.

en Romeo. Nou, ik heb het nu wel een beetje gehoord, hoor, die Romeo. Ach, lekker. Ga door met die lazy. Dit is Hideaway. Je luistert naar je tussen koffie en lunch. Tot 12 uur. En dan volgen er nog een tal van programma's.

D-Lacy and The Hideaway. 7 minuten over 11:30. Door met Eddie Grint. En die kennen we allemaal natuurlijk, hè. Gimme Hope, Joanna. Ja, 1988. Ja, dat zei ik er net al. Ik zei er net tegen degene die naast me zit, 1988. Well,

Ja, Give Me Hope, Joanna. Eddie Grant. Ja, dat nummertje, dat is een keer in het Nederlandstaligheid gebracht, hè. Geef me hoop, Johanna. Ik zit alleen na te denken wie het toen gezongen heeft. En dat weet ik niet meer. Miles Smith en Neil Horn, die hebben het niet gezongen. Maar die zeggen wel...

ik hoop dat iedereen maar eens een keertje luistert naar deze twee heren. Deze twee topartiesten, Miles Smith en Neil Horan. Ja, drive safe. Even wat rustiger aan de hand. Ah, alles druk, hè? Is niet goed voor de vrijdag. Is Passenger. And Let Her Go.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ja? Ja? Nee? Oké. Okay.
0: Let her go.
1: Oh, toch wel. Nou, er zat een klein stukje pauze tussen. Ik denk, jeetje, wat duurde dat lang, dat laatste dingetje.

Kane, Bends and Break. En ik mag wel zeggen, één van hun nummers waar ik echt van hou. Captain Sensible, een oude show weer. Uit 1982 is hier. What?

0: zeggende.
1: Ach ja, we zitten alweer aan het einde van Tussen Koffie en Lunch. En ik heb het echt naar mijn zin gehad de afgelopen 2 uur. Ik heb er nog eentje voor je. Hier is ATB en The Killer 2000. Hey, tot morgenochtend. Dan hoor ik je graag terug tussen 8.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. Onder andere door een spoedreparatie op de A2. Eindhoven-Den Bosch tussen Bokstel en Sint-Michielsgestel. 10 minuten, daar heb je 2 rijstroken minder. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Nieuwegein file tot aan Everdingen. Een half uur, 7 kilometer. En tenslotte nog file op de A16 en de A17, allebei richting Rotterdam. Heeft te maken met een file op de Moerdijkbrug, daar zijn werkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is er dicht.

Wat is de wereld toch mooi met het soort fotografische werkjes. Ze blijven gewoon lekker. Heerlijk, Mr. Barry White. In hoogste eigen persoon, maar wel op de plaat. Dan gaat hij met Let the Music Play. Vrienden, waar ook de wereld, wees welkom. Hier is weer voor jou een nieuwe Middle of

0: Zou het toch mooi zijn, hè? Als je een app kon downloaden voor op je telefoon, waar je zelf beter het weer kan bepalen. Weet je wel? Dan loop je van, hey, mooi weer, hekke, een beetje zon erbij. En bij de buurman regen, huppakee, klik maar in, jongens. En jij lekker lang uit in de zon op een stretcher. Mooi toch? Och, het is maar goed dat we het weer niet kunnen bepalen, lieve luisteraars. Maar ja, de techniek staat natuurlijk niet stil, hè? Hotel, motel, Holiday Inn. Het waren de motels in dit geval. Dat Saturday Last Summer.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou, geef hem voor de gelegenheid gewoon een liter sangria. Zo lekker uit een flesje. Een San Miguelletje of een Spaanse worst. En de grippen. Kom maar. Oh, het komt helemaal goed, hoor. Echt, ja.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Wat je hier?
4: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

fijne van achter de keukengordijnen. Was vandaag Siska Peters, zomaar omdat het kon. Ja, nee, natuurlijk. Beetje met de zomer te maken natuurlijk. Hè. Ja, dat zal het zijn, denk ik. España mañana, nog even en ik kom en ik zit in mijn privéjet richting de zon. Vrij verzonnen. En Ming de Vul, nou goed, hij maakte aanvankelijk naam als leadzanger van de band Ming de Vul. En scoorde met deze band in 1978 de internationale hit Spanish Troll uit San Francisco. Ja, daar komen ze vandaan. Ver over de zee. Och, Arnold. Een van de producers van deze show, die weet erover mee te praten. De knecht niet zo stotteren. Neem er nog één. 1981. Oh, zo'n mooi nummer. Het is Christopher Cross voor jou op jouw radio in de middel van de roadshow met Sailing.

is ook vandaag weer op de show. Lekker, Head 70s. Dixo van hele tijd terug. 1977. Dixo Soul. Het was de T-Connection. En Saturday Night. Was in het verleden nog wel bij uitstek de stappersavond. De zaterdagavond. Oh, hebben we genoten, jongens. Hey, Susie Benfield en Debbie Price uit het zuiden van Londen. Die richtte in 1983 een bandje The Cookie Crew op. Gewoon lekker hip-hop onder het grond. En dit was in de wereld in 1987. Vast en zeker. Hey,

Modest Finest. Band uit Atlanta, Georgia. Waarvan de muziek zelf het beste kan worden omschreven als een mix van rock, pop, funk en soul. Hey, Modest Finest werden de vocale en instrumentale talenten van de bandleden gesmolten door een uniek mengsel van funky en expressieve rock. Baby Love. Terug in de middel of de rode zon. Oftewel op de radio.

Uit die diepe ondergrondse kelders. Tussen de gewelven. Looking over maps. En dan is binnen, we hebben. Ja, daar is het knap donker anders daar, hoor. Jongen, jongen, even trapje weer omhoog, hè. Nou, goed, vooruit zijn we weer. Ja, leuk. Nee, inderdaad, uit de kerkers van de Middle of the Road Show. 1971 zette deze man op het kostbare vinyl Silver Moon. De naam Michael Desmis, die we natuurlijk kennen van de Monkees. Ah, leuk. En ken je de stem van deze man? Kit, rij maar voor.

Kort geleden was ik nog even op Schiphol. Ja, Amsterdam Airport. Zoals ze het internationaal noemen. Maar ik vind het helemaal niks. Hè. Wat een fabriek. Wat een truc. Nee, doen we dan maar die kleine vliegveldjes. Zoals Wezen bijvoorbeeld. Hè. Vlak bij Nijmegen. Even de grens over Duitsland. Wezen. Is dat een bushalte? En alles gaat op tijd. Alles vliegt op tijd. Maar goed. Dus is persoonlijk. Vrienden. Daar gaat Airport van de motors. Even de laatste in de show. Nou ja, goed, hè? Kom nog meer. Ik focus me even op Brenda. Brenda, ja, het gaat goed komen, meid. Ja, nee, tap, hè, schouderklopje. Oh, komt helemaal goed. Arnold, ook nog even lekker bedanken. En Michiel natuurlijk en de rest van de... Oh, jongens, het was gezellig in de studio. Ja, goed. Dankzij de roomsoezen van Frans natuurlijk. Maakt het nog wel leuk, zo. Ik weet zeker dat het goed komt. Hey,

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

Och, wat heerlijk hoor. Deze ongelofelijke bruisende dosis klassieke Motown-energie uit 66. De toen pas 15-jarige Little Stevie Wonder, zoals het toen heette nog, met de doorbraakhit Uptight, Everything's Alright. En Stevie bedacht dit iconische stuwende drumbeat ook een beetje grotendeels zelf, want ja, hij zat een beetje te pielen in de studio. Het leverde hem in ieder geval een onverwoestbare soundknaller op die je vanaf de allereerste seconde bij de kladden grijpt. En als je niet vrolijk wordt van dit nummer, dan weet ik het allemaal niet meer. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor deze vrijdag platenprak. Tot 2 uur mag ik bij jou zijn. Mijn broer is vandaag ook niet bij. Ik heb al 2 items vandaag, dus blijf lekker luisteren. Want ik heb natuurlijk ook weer mooie muziek meegenomen. Nou, over mooie muziek gesproken. Wel tijd voor een meeslepend dramatisch stukje 60 pop uit 67. Hier zijn de Walker Brothers met een prachtige track Experience. Afkomstig van hun befaamde album Image. The Walker Brothers.

een magistraal nummer uit 70 blijft het toch. Ruim 10 minuten lang puur kippenvel met Deep Purple en Child in Time. En van een loodzwaar rockmonument gaan we in één ruk door naar de vrolijke chaos van de 80's. In 83 bracht Bowo deze heerlijke aanstekende new wave track uit, Do You Wanna Hold Me?

0: Een absolute hoeksteen van lichte muziek uit 63. Bob Dylan met Blowing in the Wind. Bizar eigenlijk dat Dylan dit nummer in amper 10 minuten op papier zette in een café in Greenwich Village. Geen grote arrangementen, maar gewoon een jongen met een gitaar en vragen waar de wereld vandaag de dag helaas nog steeds niet helemaal uit is. Tijdloos en ijzersterk.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Vandaag 31 juli vieren we de verjaardag van Will Champion. De drummer en dat muzikale hart van Coldplay. Hij is vandaag 48 jaar geworden. En hoewel Chris Martin vaak de meeste aandacht krijgt, is Champion al bijna 30 jaar een belangrijke kracht achter het succes van de band. Hij begon ooit als student antropologie en multi-instrumentalist, maar groeide uit tot vaste drummer van een van de grootste bands ter wereld. Hij is veel meer dan alleen de man achter het drumstel. Hij speelt meerdere instrumenten, zingt mee en draagt bij aan het creatieve proces van nummers als Clocks en Fix You. Zijn rustige karakter en muzikale gevoel zorgen mede voor de sterke band binnen Coldplay. Met miljoenen verkochte albums, Grammys en wereldtournees is Will Champion uitgegroeid tot een onmiskenbare muzikant en een geliefd onderdeel van het popgeschiedenis. Het hele artikel is natuurlijk weer te lezen op www.popmagazine.nl. Het is een bezoek waard.

Tracy Chapman en Baby Can I Hold You, een plaat uit 1988. Geen ingewikkelde effecten of grote shows, maar puur een akoestische gitaar en die bloedmooie warme stem van haar. En dan schieten we nog even meteen door naar een breekbaar maar knijterharde vetkuiverrock. We duiken de lente van 1980 in met de Britse rockabilly helden van Matchbox, Buzz Buzz, A Diddle It.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: nationale volkslied van de Nederlandse levenslied uit 2002. André Hazes met zijn onverwoestbare meezinger Bloed, Zweet en Tranen. Ik heb nog wat.
1: Dit is de nummer 1 uit de top 100. Op deze datum uit het jaar 1974.
0: Het is vandaag 31 juli en we blikken 52 jaar terug naar de zomer van 1974. Toen stond Sugar Baby Love van de Rubettes op hun eerste plaats in de Nederlandse top 40. Een bijzonder hit, want het nummer had bijna nooit het daglicht gezien. De songschrijvers Wayne Bickerton en Tony Weddington kregen afhankelijk nergens gehoor voor hun compositie. Uiteindelijk werd een demo opgenomen met sessiemuzikanten, waarbij de opvallend hoge falsetstang van Paul De Vinci meteen aandacht trok. En na een onverwacht optreden in de Britse programma Top of the Pops en later Top Op in Nederland brak het nummer definitief door. De witte pakken, petjes en vrolijke Bob Shubari koortje maakte de Rubettes herkenbaar over de hele wereld. Sugar Baby Love werd het grote succes en groeide uit tot een tijdloze klassieke die nog altijd op retrofeesten te horen is. Het hele artikel kan je lezen op www.popmagazine.nl.

Loose Ends en Don't Hold Back Your Love. Vrienden van de show, dat was hem weer. Platenprak zit erop. Maar niet getreurd, morgen ben ik er natuurlijk weer met Grand Café René tussen 12 en 2. En zondag met Pop Magazine tussen 2 en 4. En mocht je me het weekend niet horen, maar maandag ben ik er gewoon weer tussen 1 en 2 met het programma Platenprak. Ik kan je vertellen, maak er een mooi weekend van. En ik zeg adieu.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op veel plekken aansluiten. Er staat in totaal 250 kilometer file in het land. Wat opvalt is onder meer een 30 minuten vertraging op de afsluitdijk de A7 richting Friesland. Voor Kornwerderzand 6 kilometer. Dan nog onder andere wegwerkzaamheden op de A16, waardoor het file rijden is op de A16 en de A17. In beide gevallen 20 minuten vertraging voor de Moerdijkbrug richting Rotterdam. En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp ongeveer 10 minuten vertraging. Er is namelijk 1 rijstrook dicht.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

een beetje een toptijd. Ze scoorde hit en heet volgens mij 79, 80 zo'n beetje. 80 dan. Daniel Grijs nu met All I've Got Is You als luisteraar. Grab my

kan niet helemaal volgen dit. Zegt ze naar Ali of zegt hij naar Heidi? Ja, dat is de dialect waarschijnlijk. Dat zal het wel mee te maken hebben. 1983, normaal in Heidi. Hier zijn

Lekker rustig momentje na het heftige geweld van de Sex Pistols en God Save the Queen uit 1977. Schoppen tegen het Britse Koningshuis en dat heeft ze geen windtijden gelegd. Nee, ze zijn zwaar geboycott, maar ze werden nooit gedraaid trouwens. De BBC, maar we werden wel natuurlijk op Radio Caroline. Een zendschip wat toen de Ross Revenge heette en het lag op zee en het was een piraat.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Live, oftewel blijf leven, heel belangrijk. One Two Trio met Juffrouw Toos. Dat is een tijd geleden, Juffrouw Toos. Dat was helemaal verliefd op. Nou, ik ken dat ook. Ja, ik kon dat ook. Ik had Juffrouw.

meteen ook de titel Marco Borsato 2004. Met afscheid nemen bestaat niet. Dat ik zeg het nog een keertje. Vind ik, jawel, dat moet gewoon kunnen. Zometeen Get Alive van Soul to Soul. Het rollator tussenblad. Is dit fantastische, iconische nummer. Simply Red. En Holding Back the Years.

Nou, je was welkom. Ik ga afscheid van je nemen. Alice Martin als laatste met Visions. Bedankt voor het luisteren en ga in gezondheid.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De Omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: De muziek van de stad, altijd en overal. Radio Amerika.
4: I'm Ringo and I play drums.
5: Well, I'm Paul and I play bass.
6: I'm George and I play a guitar.
7: I'm John and I too play a guitar.
8: Je muziektherapie begint nu.

0: afkomstig van een van de best beoordeelde albums van Roxy Music. Ook Out of the Blue staat daarop. Persoonlijk favorietje, maar goed, dat mag je vergeten. Country Life, het vierde studioalbum van de groep. Je hoorde All I Want Is You. De start van sessie 602.
1: Muziektherapie.
0: Muziek uit zes decennia, variërend van daverende gauwouwe tot gloedje nieuw werk. Natuurlijk rond kwart voor weer een deun van de Fab Four. Het tune van toen die op allerlei stations werd gebruikt, wist het popnieuws. En ook nog een hartstikke mooie live uitvoering. Dat en veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 1961.

Wat een bekentenis, eigenlijk met Debbie LeBlanc. Frankie Vaughan was dat, 1961. Forse hit in het Verenigd Koninkrijk. In het op 100 over het jaar bereikte die nummer 21. Nou, niet verkeerd. Zo meteen popnieuws. Eerst de tweede single van het debuutalbum van Duffy destijds, Mercy. Hit the beat and take it to the verse now.

Nou, je hebt het ongetwijfeld al gehoord. Rubber Soul verschijnt op 2 oktober in een uitgebreide re-release. Nieuwe mixes, sessieopnamen, demo's, als 4 cd en 5 lp box met een 88 pagina stellend hardback boekwerk en ook in een Blu-ray versie. 1 track is inmiddels vrijgegeven, die hoor je later in het programma. Er is nog geen datum voor de officiële première, maar de eerste try-out staat gepland voor 12 maart volgend jaar. Purple Rain, de musical. Met meer dan 20 hits en met onder meer de medewerking van Jason Michael Webb van Michael Jackson, de musical, zou dit wel eens een smash hit op Broadway kunnen worden. Jean-Michel Jarre komt met een boek over zijn specialiteit, A History of Electronic Music. Op 24 november verschijnt het en het bevat bijdragen van onder andere Vince Clark, Armin van Buuren, Nick Rhodes en Gary Newman. Slechts 6000 exemplaren worden er op vinyl geperst van de audiofiel heruitgave van Michael Jackson's Bad. De Ultra Disc uitgave beslaat 4 kanten met als afsluiter Leave Me Alone, dat op de originele versie destijds ontbrak. De 20e verjaardag van Bob Seger's album Face the Promise wordt gevierd met een geremasterde en uitgebreide re-release. Voor het eerst op vinyl verschijnt het op 18 september. Een van de 4 bonus tracks is Little Jane. Dat hoe je zo meteen.

0: Duidelijk herkenbaar, Bob Seger. De man is al 65 jaar actief in de muziek. Dus ook niet bepaald een jonkie meer. 81 staat er inmiddels op de teller. The Promise Expanded. Je hoorde Little Jane. En dan gaan we naar 2008. Het was de eerste single. En ze brak er meteen groots mee door. Op 5, zowel in de VS als in Nederland. Bubbly van Colby Kayla.
1: Will you count me in?

0: Fantastisch hoor, meteen zo scoren met je eerste single. Maar daarna. Lijkt me niet makkelijk. Bubbly, zoals gezegd, een top 5 hit. Zo aan de overkant van de grote oceaan als hier. Vorige week zou Jan de Hond 84 zijn geworden.
1: Hallo, dit is Jan de Hond, solo-gitarist van ZZ en de Maskers. Je luistert naar Muziektherapie.

0: Afkomstig van het eerste album dus uit van ZZ en de Maskers, een glansrol voor meestergitarist Jan de Hond. Quizzas, quizzas, quizzas. Er wordt binnenkort gestart met werk aan het uitbreiden van zijn biografie van 10 jaar geleden. Die wordt helemaal geüpdate. Dan is het verhaal zeg maar compleet. Nieuw werk van Daxi's Midnight Runners.
1: Nieuw

0: Ik betwijfel zeer sterk of ze er een award mee in de wacht gaan slepen voor de tekst. Maar goed, dat maakt niet uit. Het klinkt best lekker. Nexys Midnight Runners met gloedje nieuw werk. You've Got the Love. Afkomstig van het album dat binnenkort gaat verschijnen.
1: René van den Abele met de tune van toen.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

Leuk hè, Sting met een uitvoering van Roxanne live at the Rijksmuseum in Amsterdam, jawel. En voor die gelegenheid kreeg hij trouwens een 17e eeuwse gitaar te leen van het museum. Nou, daar leende dit nummer zich natuurlijk schitterend voor, want op zo'n oud instrument moet je geen rock staan te beuken, lijkt me zo. Roxanne van Sting. Je luistert naar muziektherapie, we gaan naar het midden van de jaren 60. Een nummer wat geschreven werd door de Braziliaan Valdir Azevedo in 1950 al. Ook Percy Faith waagde zich eraan. Maar dit is het orkest van James Last.

0: Legendarisch orkest was het natuurlijk, James Last, een orkest. Delicado, hoor je. Neil Young, aanstaande november wordt hij 81, maar is niet eens de oudste van de club in Neil Young en de Chrome Hearts, want de man achter orgel en piano, Spooner Oldham, die is inmiddels al 82.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

Mooie, zeg maar een beetje breekbare versie van After the Gold Rush. Neil Young en de Chrome Hearts. Muziek van Jeff Beck uit 1967. Hi Ho, Silver Lining.

0: De grootste solo-hit van Jeff Beck, die idioot genoeg in de Verenigde Staten genadeloos flopte. Hoe ziet het vreemd? 78 werd de man helaas slechts, had best wat ouder mogen zijn, want hij was nog actief genoeg. Hi ho, Silver Lining. Pakken het meest recente album van de Stones erbij. Covered in You.
1: 2026.

0: Een van mijn favorietjes van Foreign Tongues, The Rolling Stones en Covered in You.
1: Muziektherapie.
0: Nou, van die uitgebreide re-release van Rubber Soul is dus één track inmiddels vrijgegeven. Dat is de eerste take van Michel.
2: Stand by.
3: Michel, take one.
2: One, two, three, four.

De eerste opname dus van Michel terug te vinden op die box van Rubber Soul die begin oktober verkrijgbaar zal worden. Dat waren ze weer, kwart voor, de Fab Four zoals elke week in muziektherapie. Oké, we pakken er een tip bij. Hij haalde het dus niet, althans niet in Nederland. In de Verenigde Staten kwam hij op 75, ook niet bijsterhoog. Maar het Verenigd Koninkrijk, dat deed hij het heel wat beter. Een top 3 notering van Judy Clay en William Bell.

Muziek uit 1968 die het in Nederland dus niet haalde. Private Number, Judy Clay en William Bell. Muziektherapie, de 602e sessie was dit alweer. Wat mij betreft graag de volgende week.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
5: Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord.
6: Opgepast, blijven zitten alstublieft.
7: Attention, hands back. Safety bars are coming down.
5: Sicherheitsgurte anlegen, rauchen einstellen. Und nun macht es euch bequem und überlasst alles andere mir.
8: This is Rob de Graaf with Club 45.
5: Achtung, wir starten.
9: Ladies and gentlemen, the show is about to begin.
10: Club 45.
11: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Iets met ik ben blauw. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik ben nog helemaal niet blauw. Nou ja, bijna blauw. Nee, dat valt allemaal mee. Schenk hier een biertje in. Ik zou zeggen, hey, welkom. Dit is Club 45. Het is vrijdag.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, het is vrijdag. We trekken het bier weer open.
1: Het is vrijdag.
0: Eén dag in de week, hè, dan mag dat gewoon op de radio.
1: Het is vrijdag.
0: Ja, niet dat bier, maar Club 45.
1: Hey,
0: ik heb er hartstikke veel zin in.
2: Club 45.
0: Goed, dit is Club 45. We hebben hele mooie plaatjes voor jou. Het is heel mooi weer buiten in ieder geval. Ik vind het mooi weer. Wat jij ervan vindt, ik heb geen idee. Je mag het me laten weten. Stuur maar even een mailtje of zo. Hey, alles kan, hè. Alles mag. Laat je lekker gaan. Ja, vrijdag is aan. Gooi die versterker lekker hard. Dat is vrijdag.

0: Vrij is aan. Het eerste uur is altijd een beetje rustig. Maar ik heb zoiets van, ik heb de zomer in mijn bol. En nee, die ga ik niet draaien. Maar dat betekent wel gewoon mooie muziek. Zomerse muziek ook, ja. Ja, dat in ieder geval, hè.
1: Club 45.
0: Goed, het is vrijdag. Dat weten we nou inmiddels wel. Wat denk je van deze? Jamaican.

Waarom ik zoveel herrie maak in het eerste uur? Nou ja, weet je, het is gewoon mooi weer. En ik dacht, een beetje zomerse muziek, dat moet toch gewoon kunnen? Want het is nou eenmaal 2026, het is gewoon, nou ja, redelijk zomer toch? Weet je, het maakt niet uit of het zomer of winter is, als het maar mooi weer is. Maar goed, even terug naar het format. We gaan een beetje rustig aan. Ja. Wat denk je van Dana? All Kinds of Everything. Zo even verschakelen, even een tandje terug.

0: 45. Ja, een beetje rustig aan. Ja, maar ik vind het wel een beetje rustig aan. Ik heb zoiets van, ik kijk naar buiten en ik dacht van, weet je wat? Ach, maak het uit dan ook uit. Ja, het moet gewoon kunnen.
1: We are ready.
0: Ja, we zijn gewoon klaar. We are ready. Hey, ben je klaar? We are ready.
2: We are ready.
0: Wat?
3: We are ready.
0: Ja, we are ready. Dit is Club 45. Are you ready?

5 Baby Don't Change Your Mind. Gladys Knight en de Pips. Die kan ik elke vrijdag wel draaien eigenlijk. Hij blijft gewoon erg mooi. En ze zullen wel trouwens wat vrijdagplaatjes gaan draaien. Wat denk je bijvoorbeeld van Friday on My Mind? Ja.

0: Ja, dan kunnen we natuurlijk constant eigenlijk vrijdagplaatjes gaan draaien. Maar ja, St. Cord is vrijdag. Het is gelukkig vrijdag vandaag. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon geen vrijdagplaatjes moeten draaien. Want eigenlijk is het gewoon al vrijdag. Dus waarom zouden we dat dan doen? Ja, ik heb geen idee eigenlijk.
1: Met de lekkerste tracks uit 60 jaar popmuziek het weekend in.

0: Het vriest niet, het dooit niet. Het is vrijdag. Het is mooi weer. Dus weet je, laten we het vieren.
1: Hier start je weekend.
2: Aha.
3: Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop? Wat erop?
4: Rob de Graaf.
0: Hey, heb je wel eens van de plaatje Repeated gehoord? Van Martin Garrix en Ed Sheeran? Deze.
5: Today we are doing the tune with Martin Garrix. This is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s and the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Omdat het een beetje mooi weer is, Bicycle Race. Pak je fiets, Queen.
4: Zet je radio keihard.

Brandy, ja, je weet wel, een drankje in ieder geval. Looking Glass, dat is een bril natuurlijk. Wat dat met Brandy te maken, ik heb werk geen idee. Maar eventjes anders, 20 seconden met mij. Zou je dat volhouden of zou je dat niet volhouden? Ik ben eigenlijk benieuwd. Hebben ze een plaatje voor gemaakt? Wat denk je van deze? Ruben Hillen. I've got

Elke vrijdag is hier Ultimate Chaos. Oftewel de ultieme chaos. Bartje loopt hier binnen, je struikelt bijna over de drempel. Kopje koffie bijna over de grond, over het tapijt. Maar dat valt allemaal mee, gelukkig een paar druppeltjes. Maar hij is zo meteen is hier er klaar voor. Hij moet even iets wat opruimen. Dus nog één plaatje. Ja, deze. De Red Night is. De Red Next. Cotton Eye Joe. Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Op een of andere manier is hij altijd een dikke pijn op vrijdag. Ik weet niet waarom.

0: Where did you come from, Katnado?
1: Het is tijd voor Bart. Dus Bart, ga je gang.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het hart is net een bloem die tegen de verdrukking in toch weer opkomt en begint te bloeien. Laat dat een goede raad zijn voor jou nu alles zo tegen zit. Je vindt het veel te druk in deze stad en je bent juist op zoek naar wat ruimte om je heen. Maar ja, die is niet te vinden. Sterker nog, je hebt het gevoel dat het geluk je helemaal in de steek gelaten heeft. Dan dacht je dat je eindelijk een maatje voor de rest van je leven had gevonden en dan heeft hij je ook weer verlaten. En dan die stad. Die stad waarvan je zegt dat je er dol op bent, maar je weet zelf ook wel dat het helemaal niet waar is. Je kent deze stad van haver tot gort, maar je bent er altijd anoniem en onbetekenend gebleven. Kortom, alles zit tegen. Maar waarom kijk je dan niet verder dan je neus lang is? Kijk eens naar al het moois dat de wereld te bieden heeft. Naar de prachtige kleuren, de landen in Azië die zichzelf net hebben ontdekt. Let eens op de bergen, als de wolken die ze verborgen hadden net aan het openbreken zijn. Kijk naar de vissen in de zee, het vuur van de nomaden in de woestijnen en naar het wonder van de olievelden. Als je daar oog voor hebt, dan zie je vanzelf een regenboog. En die regenboog die brengt je naar al het moois dat het leven je te bieden heeft. En dan zul je het wel met me eens zijn. Wat je niet hebt, heb je ook niet nodig. Geniet ervan, zolang het kan. Ondanks alles is het namelijk een prachtige dag. Laat hem niet uit je handen glippen, want voor je het weet is die mooie dag gewoon weer voorbij.

It's a beautiful day. Kijk naar buiten. Ga naar buiten. Kijk naar buiten. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar in ieder geval, geniet in ieder geval van het mooie weer. Want het is maar één keer mooi weer. Hè. Zo, voor je het weet, dan vriest het weer. En sneeuwt het weer, hagelt het weer. En geen idee wat. Ja.

0: Ja, wie kent ze niet? Kaoma, Danzando, Lambada.
1: We hebben nog één plaatje te gaan en dan gaan we neer naar het tweede uur. Zo snel gaat het alweer. We zijn bijna op de helft. 50% van Club 45 hebben we bijna gehad. En dan kan je eindelijk kan je weer rusten. Zometeen die andere 50% nog eventjes overleven. En zometeen, hè? Ja, dan gaan we het weer los. Ja, tot zometeen. Nog één uur, hè? Nog één uur. Een heel uur.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 3 verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: 3, 2, 1, 0. Cut 45. Zo, 2 uur is alweer begonnen. Ik heb een lekkere chocolademuffin. Oh, heerlijk. En een bakje thee en platen.
1: Hallo.
0: Hey, hallo, daar gaan we weer.
2: Rob de Graaf.
0: Heb je even 7 seconden de tijd? Nou, 7 seconden duurt wel lang hoor. 4 minuten. 7 seconds.

3 seconden, wat zeg ik, 7 seconden. Nou, het duurt langer, in ieder geval 4 minuten. Maar ik wacht in ieder geval op jou, hè. Ja, maar voorlopig hebben we nog een uur te gaan. En wat denk je van deze plaat? Doc Days Are Over en Florence and the Machine. Ik vind het wel heel apart eigenlijk. Ik vind het best mooi. Je moet eventjes goed luisteren. Luister eventjes. Ga even zitten of zo. En geniet.

Zo. Mooi? Of niet mooi? En ik weet het, het is geen ochtend. Maar kijk gewoon naar buiten. De zon die is er toch? En als de zon er niet is, dan is achter de wolken echt, daar is die gewoon. Ja, ik weet het zeker, want ik heb het zelf gezien. Hé, we gaan een beetje disco draaien. Ja, ja. The Emotions, I Should Be Dancing, 1979. Zo'n ouderwetse aankondiging, weet je wel. Ja, dan noemen we de titel van de plaat en de artiest, ja. Is niet meer echt van deze eeuw, nee. Ik had het over die muffin, hij was een chocolademuffin. Maar wat kruimelt dat ding, zeg. Oh. Maar goed dat ik er niet boven de mengtafel heb opgegeten, want dat mag je niet, hè, nee. Je mag hier eten in de studio, maar wel minstens een meter hier van die mengtafel vandaan. Dat is me goed ook. Zo even gaan stofzuigen.

0: En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen op vrijdag. Dansen. We gaan gewoon lekker dansen tot het weekend in. En zit ik een beetje te kijken. En dan denk ik van, hey, weet je wat? Ik ga een plaatje draaien over strand. En ja, ik weet het. Dat is heel lang geleden. En Boudewijn de Groot is ook heel lang geleden. Maar hij is wel erg mooi. Het is een beetje het laatste rustige nummer wat ik dit uur ga draaien. Ja, echt, echt, echt. Want ja, je weet, het tweede half uur is...
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daverend gat, de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrij de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand.

En dat is nou precies wat ik wil zeggen. Ik ben blij dat je hier bent. Ja, en hier op de radio. Ik weet niet, ja, Zoutelanden is best wel een mooi dorpje hoor. Daar ging ik vroeger ook heen. Ja, met mijn schoonfamilie. Zoutelanden, ja. En er zijn veel mooiere plekjes hoor. Ik bedoel, er zijn, aan de kust zijn er heel veel mooie plekken. Ik ben niet zo van strand eigenlijk. Maar ja goed, weet je, als het mooi weer is, dan is het altijd wel lekker. Een biertje erbij, een patatje erbij. En niet te lang op een strand hangen in ieder geval. Nee. Maar het is zomer. Ja, en in de zomer dan moeten we jingeltjes draaien. Ja, als zomer op de radio.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Rob de Graaf plays the hits from the 60s, the 70s, the 80s en the 90s.
3: With the speed of an old vinyl record.
2: 45 RPM. Club 45.
4: De rockschijf van dit uur.
5: Ja, hij is wel hele mooie eigenlijk. Rock You Like a Hurricane van de Scorpions.
4: Zet je radio keihard.

Rob de Graaf, slingertje je weekend in. Of ben je misschien aan wat rust toe? Dit is Club 45.

0: Iets met ergens om de hoek. Maar waar om de hoek? Ik heb geen idee. In ieder geval, man. Just Around the Corner, Cock Robin. En ik heb weer wat zomersmuziek klaarstaan. Ja, wat denk je van deze plaat namelijk? Dansa Samparai.
1: This is Club 45 of Rob de Graaf, plays the nicest music for you. Every Friday, he is on your radio. You can feel the energy, and Rob will give new energy. Put your radio on and listen. You may sit, dance, sing, or jump. Club 45 is 2 hours of the best music. So be there.

0: En je dacht dat ik geen keiharde muziek kon draaien.
1: Polo beat.
0: Nou, bij deze in ieder geval. Wat denk je van deze trouwens? Oh, hoppakee. The summertime. We gaan verder. Kom op, Polonaise. Maak jullie ook het schud alles. Neem een glaasje bier, een glaasje water.

De mooiste periode van het jaar eigenlijk. Alhoewel, het voorjaar is eigenlijk het nog mooier. Want dan is het kaal. En dan komen de blaadjes en de bomen. En dan gaat alles groeien. En zo de tulpen en narcissen. Maar dat stadium zijn wel voorbij. We zitten nu gewoon eenmaal in de zomerperiode. En dan is het gewoon echt. Gewoon genieten. Ja, toch?

En of het nou gewoon heel simpel koud is of niet, of het regent of niet, maakt allemaal niet zoveel uit. Weet je, ik bedoel, het is zomer. En het wordt vanzelf ook alweer 30 graden. En als het 30 graden is, nou mooi, dan geniet er in ieder geval van. Want zo vaak komt het niet voor in Nederland. Ik denk trouwens dat ze in België vaker mooi weer dan in Nederland. Ja, hoe komt dat? Wij liggen noordelijker, hè? Ja. Wij zitten meer daar in Noordpool.

Het is tijd voor komen, het is tijd voor gaan. En ja, helaas, ik moet gaan. Over de week dan ben ik er weer. Jawel. We draaien nog even wat herrie tot de klokje vol is eigenlijk, ja. Hey, ik zou zeggen, geniet van het weer, geniet van het leven, geniet van het weekend, geniet van alles. En volgende week

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De 3 verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ach, wat een lekker zomers weekendje weer, zeg. En wat een fijne opener van de On Fire Radio Show. Deze had ik echt lang niet gehoord, hoor. Hey. Je hoorde Delegate aan het begin van een nieuwe On Fire. En Want You To Stay. Even, ja, echt een vergeten classic die ik heel toevallig weer vond op een hele grote stapel oude tunes. En het is gewoon een lekker begin van On Fire. Hey, weekend, ik zou zeggen, here we go.
1: It's going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Greyhawk en Olaf Bazowski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype en Tita Lau, maar ook de Tripmasters met andere woorden. Ja hoor, een nieuwe On Fire radio show is alweer begonnen.
3: On Fire!
0: Hey, welkom in je weekend. We gaan weer een feestje vieren met hele vette nieuwe releases.

Saint Paul was dat hier en respect, wat een vette plaat vinden we dat zeg. En daarvoor over vette platen gesproken, Greyhawk met Olaf Bezoski. En Loco, zo heet die track, en Spinach hoorde je ook nog. En Distilled Feelings, de remix van Lila en Oscar O. Het weekend is aan, dit is die On Fire Radio Show. Wil je reageren, stuur ons gerust even een e-mailtje, altijd welkom. OnFireRadioShow@gmail.com, dat is waar het heen moet. OnFireRadioShow@gmail.com voor alles wat je kwijt wilt. Wally heeft een waanzinnige...

Wat een stoere platen zitten. Vintage Culture samen met Departamento. En Copycat hoor je hier on fire. Ook nog Wally, Nederlander Records. En Tequilo zijn nieuwe, die heet Runaway. En die is geremixed door Reboot. En wat een fijne track is dat weer. Ai. Uur 1 van de On Fire zit er bijna op. Maar er komen nog een paar hele fijne platen aan. En zometeen zijn we terug met een waanzinnige classic aan het begin van uur 2 van die On Fire Radio Show. Zet hem even harder voor deze, want och, deze is lekker. Allen Radio en Dompe, hier zijn ze met Mo.

just move.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbikeverbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, ja, zo kloppen we toch weer even lekker op je deurtje. Altijd is het ja als je D-Shake hoort. En ik was even op zoek naar een andere knijter van D-Shake. En ik moet eerlijk zeggen, ik was deze alweer haast vergeten. Maar nu ik hem weer zo hoorde, oh lekker man. Uur 2 van On Fire is begonnen met een vette classic. Je hoort een D-Shake en die andere, geen ja, maar... My Heart, The Beat, aan het begin van de tweede uur van On Fire. Lekker binnenkomen, ik dacht het wel, hè?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way, On Fire.
0: Met nieuwe muziek in het weekend van Greyhawk en Olaf Bezoski, AC Slater en Lock and Load, Spinach, Guy J, James Hype, Tripmasters en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een uurtje gerand hoor hier in je weekend. Jazeker wel.
1: On Fire.
0: Welkom, het tweede uur van de show is begonnen en wij gaan hard met de dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Laat hem staan voor nog heel veel vette goede muziek. Dit is lekker. Deron en Keron. Het komt uit Frankrijk en het is een van mijn nieuwe favorietjes. Luister naar Je suis.

Jackson vond ik de leukste en die hoorde je net in The On Fire Radio Show. Mensen, het is alweer bijna gebeurd met het feestje in het weekend, maar niet gedrukt volgende week. Ja, ja, in het tweede weekend van augustus zijn we er gewoon weer. Brad Johnson en Sam Poel ga je zo meteen horen met With You en ook de nieuwe van The Tripmasters. Die komt er nog aan. En dit is Cut Chat en G-Speech. Een van de laatste plaatjes in On Fire van dit

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

weekend en dan gewoon even een uurtje dance classics op de radio. Mocht je suggesties hebben voor de lijst, je kan een mailtje sturen via dxfly.nl. Lost Frequencies nu. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

zin om te doen alsof het een jaren 90 feestje is toen happy hardcore nog een ding was. En toen we in kleren liepen die, nou ja, laat ik het zo zeggen, nu niet meer hip zijn. Nakatomi had een mega hit in 96.

Komt een leuk berichtje binnen van Jorn via dxy.nl. Daar kun je met ons mailen. Dankjewel, Jorn. Hij is onderweg naar zijn werk. Hij moet het hele weekend werken, maar heeft wel zin in wat voor hem jeugdsentiment is. De Bingo Plays in de Far East Movement.

Want er zitten natuurlijk vocalen verwerkt. Maar Bakermat is wel een van de koningen van de instrumentale muziek. En een andere koning van de instrumentale muziek is natuurlijk Robert Miles. Ik had gewoon zin, toen ik in de auto zat in de studio, om deze weer eens te draaien. Het legendarische Children.

0: alleen goed ijs en lekkere pasta komt uit Italië, maar ook fijne muziek van Gigi D'Agostino. L'amour toujours brengt een einde aan deze episode van
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen.